0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Goedemorgen, dit is het.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Is Radio Emmeloord op DAB+.
9: Solid Gold Memories.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s, right?

0: played that one, especially for Alan and Elizabeth Mapp in Sherborne. Frank Sinatra, all the way from 1957, US number 2, UK number 3.
1: Well, we've come almost to the end of this week's programme. Time to remind you of the email address, which is fab50.radio@yahoo.com. If there's a record from the 1950s that you'd like to hear on the radio, give us all the information, and if we can find it, we will certainly...
2: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jos Geelhoed. Oekraïense drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: De Nederlandse rockband Drama met het nummer Mary's Mama. De band ontstond uit de resten van After Tea. Onder andere Paul Eduard. En ja, hij had dan nog een, even kijken, een Frank van de Kloot. Dat was van de Bobby's Children. Nou, zo werd het allemaal een beetje bij elkaar geraapt. Mary's Mama werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend.

vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Nou, heerlijk om even naar de radio te luisteren, want ja af en toe een buitje en dan weer zon. Het is, je kan niet vertrouwd naar buiten gaan, want de paraplu moet toch wel mee. Maar het maakt niks. Wij draaien heerlijke, gezellige muziek. Ontbijtje erbij. Een lekker kopje koffie erbij. En natuurlijk de muziek. En ja, ik heb van alles weer klaarstaan. Er zit ook weer een stuk wat verzoekjes bij. Onder andere deze van Supertramp. Het gaat om het nummer Give a Little Bit. Komt uit 1977.

De Britse groep Supertramp. Toen in 1977 Even the Quietest Moments verscheen, dat was een album, verwachtte niemand dat het album zeer goed zou verkopen. Nog dat de singles van het album Give a Little Bit, Bye Bye en From Now On ook succes zouden hebben. Maar ja, Give a Little Bit bleek echter een schot in de roos. Het werd de eerste succesvolle single in Nederland. En het werd zelfs de Tros paradeplaat. Een nummer van Alan Parsons Project. En het gaat op het nummer Don't Answer Me, komt uit 1984.

Don't Answer Me is een nummer van de Britse band The Alan Parsons Project. Het nummer verscheen op het 7e studioalbum Ammonia Avenue uit 84. In februari van het jaar werd het nummer eerst in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op vinylsingle uitgebracht als de tweede single van het album. Op 1 maart volgde het Europese vasteland. En ja, zo ging het lekker door en werd het een mooie hit.

0: zijn echte naam was Rob van Bommel. Don besteden ze natuurlijk met dit dramaliedje. Maar een prachtig lied in de tijd. In, volgens mij was dat 1976. Maar in ieder geval, hij timmerde al vanaf de jaren 60 aan de weg. En ja, trad op met begeleidingsgroepen enzovoorts. Maar in ieder geval, het moest 10 jaar duren. En toen maakte hij deze hit. En ja, dat werd een nummer 1 positie in de beide hitparades die in de tijd op Hilversum 3 waren. Goed, nummer van de Detroit Animals gaat op het nummer Feel the Need in Me.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

De Detroit Animals met Feel the Need in Me. Ja, de band bestond uit vier broers. Ebrim, Ivory, Cleopus en Raymond Tillman. Ja, ze kwamen oorspronkelijk niet uit Detroit. De helft alweer van de show. Nou, dan moeten we wel weer opschieten met muziek. Ik heb hier een mooie van Dionne of Warwick. Komt uit 1982. Heet Heartbreaker.

Amerikaanse zangeres Diana Warwick, met dank aan de drie broertjes Gibb. Warwick heeft in een interview aangegeven dat ze zelf niet weg was van haarbreken, maar het toch opgenomen had, omdat ze vertrouwde op het muzikale instinct van de gebroeders Gibb. De versie van Warwick bereikte de top 10 in meer dan een dozijn landen en werd daarmee een van haar grootste hits. Wereldwijd zijn er naar schatting 4 miljoen van verkocht. Nou, dat is toch een mooie score. Goedemorgen.

0: Mottogappel was een Engelse rockband uit de jaren 70. De band is voornamelijk bekend van het nummer dat we net hoorden, All the Young Dude, dat door David Bowie geschreven was voor de band.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen.

Blanco Woman in a Black Dress, oorspronkelijk geschreven als een country en rockabilly nummer in de stijl van Jerry Reed. Volgens Clark is het nummer in 5 minuten geschreven. Het werd uiteindelijk opgenomen als een swamp-rock nummer in de stijl van Creedence Clearwater Revival. Clark imiteerde zelf de stem van de CCR-zanger John Fogerty, die hij baseerde op het nummer Green River. Fogerty was hiervan echter niet onder de indruk, nee, ga ik me voorstellen, en klaagde de Hollies aan voor plagiaat, omdat het te veel op dit nummer zou lijken. Beide partijen schikten buiten de rechtbank, waarbij Fogerty de helft van de opbrengsten van het nummer ontving. Nou, dat is makkelijk verdienen. Kijk eens aan. De Sunday Morning Breakfast Show gaat van de ene uiterste in de andere uiterste. Maar dit is ook een hele mooie van de Eagles. Gaat op het nummer Desperado.

toch wel 3 minuten 25 genieten. Dat was Desperado. Het is een van de bekendste liederen van de Eagles, terwijl het nooit op single is verschenen. Het nummer wordt gezien als muzikale handtekening van de band destijds. We spreken over ongeveer 4 jaar voor Hotel California. Het lied gaat over de Desperado. Let wanhopig, wat een oud Spaans woord is voor onder meer vogelvrijen en struikrovers. Maar in dat geval verwijst de archetypische eenzame cowboy die de paard, de afrasteringen en hekken controleert van de uitgestrekte ranches in het Wilde Westen. We krijgen een blik in zijn zelfgekozen eenzaamheid in de natuur en in de liefde, die hij niet wil toelaten of opzoeken. Hij wordt beschreven als een geharde persoon die de moeilijkheden van het klimaat evenzeer trotseert als zijn gemis aan de liefde in zijn leven, waardoor hij als voor altijd eenzaam dreigt te blijven. Het lied met de bijbehorende album klinkt veel verwijzingen naar de serie De Daltons. Een nummertje van Hart gaat om het nummer Magic Man uit 1977.

0: Michael Fisher was. En dat het een autobiografisch verhaal is over het begin van hun relatie.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

wij noemden het vroeger altijd de lopende band. Ja, in ieder geval Paul McCartney en Wings. Ja, Paul McCartney is nog steeds bezig. Heeft alweer een nieuw album. Maar ja, Band on the Run is een suite die bestaat uit 3 delen. Het nummer begint sober met een slidegitaar en synthesizers, waarin McCartney zingt over het lot als gevangene. Na 1 minuut 20 gaat dit over naar een sneller stuk waarin de zinsnede If we ever get out of this here centraal staat. Later gaf McCartney aan dat die zinsnede afkomstig is van een opmerking van George Harrison tijdens een vergadering van de Beatles met Apple Records. Het derde en laatste deel begint na 2 minuut 5. De muziek explodeert en wordt overgenomen door akoestische gitaren die de ontsnapping en bevrijding moeten voorstellen. Ja, ik zit op het klokje te kijken, maar de tijd dringt. Ah, ik had alweer een plaatje klaarstaan, maar dat gaat niet meer lukken, denk ik. Nou, het was me weer genoeg om even dit uurtje te presenteren. Ik hoop dat het plaat voor de luisteraars allemaal naar genoegen waren. Iedereen bedankt voor het luisteren en de vele suggesties die dus ook weer terugkwamen in dit programma. De Sunday Morning Breakfast Show is er volgende week zondag weer. Iedereen voor straks nog veel plezier met alle andere programma's. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
2: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

ladies and gentlemen. You better print that one, Val.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Een gouden greep aan hits hoor jij in Music Memories.

Toepasselijke plaat, dat begint al het programma Here I Am, Take Me, UB40, open het programma Music Memories. We doen weer een uurtje even volop, vrienden. We gaan door allerlei decennia's heen, dus kortom, laat je het maar weer verrassen hier bij Radio Emmeloord, AM 747. En natuurlijk ook via de DAB Plus zijn wij te beluisteren in de omgeving van Emmeloord. Tegenwoordig wat sterkere zender, dus het luistergebied is weer vergroot. Vinden wij hartstikke leuk natuurlijk. Dit is de Brother Beyond, The Harder I Try.

hadden we dat nog maar, hè? 16 jaar oud zijn. Niels Daken was dat. Ik weet nog heel goed dat je dan uitkeek om 16 te worden. Want dan mocht je op je brommetje gaan rijden. En nu kijken we al uit naar de 17. Maar dan mag je al beginnen met het rijbewijs, hè? Tijden veranderen, vrienden. Radio Emmeloord volgt de tijd wel, maar niet de snelle tijd. We doen het rustig aan met muziek. En soms doen we het ook wat sneller. Zoals deze mooie van niemand anders dan Paul McCartney met zijn band. En dat is getiteld Band on the Run.

0: Baker Selection was dit The Holy Holy Day. Het klinkt wel een beetje blikkerig nog, vrienden. Maar goed, daar heb je Radio Emmeloord voor om dat soort trackjes nog even voorbij te laten komen.
1: Music.
2: Mark Bodegraven.
0: Ja, ik had mezelf nog niet aan je voorgesteld, zat ik zo te denken. Jullie denken, wie zit er achter de microfoon? Nou, dan weet je dat hier bij deze, dat het Mark Bodegraven is. Dit zijn de Mavericks. En hier komt de rain.

0: Bee Gees werden ook al blerende geiten genoemd. Maar moet je eerlijk zeggen, we hebben heerlijke muziek gemaakt. Ook dansbare muziek. Maar dit was uit een prille beginperiode. Was het een beetje zoeken naar de muzieksound. Wie ze wilden gebruiken. Zouden hanteren.
1: Radio MLO.
0: Sorry Hans, ik zat er doorheen. Even excuus.
1: Dit is Radio MLO.
0: Ja, hebben we dat helemaal recht gezet natuurlijk al om te vertellen dat we dat zijn.
2: Ja, dat zijn we.
0: Radio Emmeloord. Straks de oude alarmschijf voor je. Dat gaan we zo meteen wel even vertellen dat het een Nederlands product is. Ook dat draaien we hier bij Radio Emmeloord natuurlijk. Maar eerst even terug naar de, volgens mij, ergens zo late jaren 70. Die

ik moet je wat bekennen. Ik zit net met de directeur-eigenaar van het station te praten, Dick Offringa. Hij zegt, Mark, weet jij dat ze ook nog een hitje hebben gehad met Light Up My Eyes? Het schijnt ook wel een alarmschrijver te zijn geweest. Hier blijf ik even achterhangen met mijn kennis. Een excuus ervoor, maar dan zie je me weer dat de directeur ook wel verstand van muziek heeft in het programma. Ja. Dit is een Nederlands product. Bonnie Sinclair en Unit Gloria. En Waikiki Man.

product. Het duidelijk werk dat het uit de stal van Peter Koelewijn kwam. Bonnie Sinclair dus met Unit Gloria. Robert Long was de zanger. En zij nam zijn plaats over. Maar het voortrek gebeuren van Bonnie was toch dus... Geboren is op een binnenvaartschip. Nou goed, dat is niet zo heel bijzonder, maar... Ja, ze hield wel van zingen en zo. En ze was bij een optreden van Peter Koelewijn. En die zei op een gegeven moment... Hey, kun jij ook een beetje zingen? Kom maar even mee op het podium. Nou, dat deed Bonnie niet. Maar Bonnie heet eigenlijk Bonje Cornelia Zwart. Dat is haar echte naam. En Peter Koelewijn die kwam haar later nog een keer tegen. Hij zei, ja, jij kan best wel zingen. We gaan jou een contractje aanbieden. En dan krijgen we even of we tot hits kunnen komen. Dat lukte meteen. Maar ja, een artiestennaam moest gezocht worden. En toen kwam hij met Bonnie Sinclair. En dat was weer... Het een of ander stripboek schijnt het te zijn, volgens de overleveringen. En het stripboek heet Captain Sinclair. Dat is dus de reden dat de naam Bonnie Sinclair werd gekozen. Tijd weer even om diep in de archieven te duiken hier bij Radio Emmeloord.

0: Muziek van de Bronski Beat was dat uit de jaren 80. Het ene necessary release zo, 1984. Eigenlijk de minst scorende hit geweest voor deze formatie. Deze plaat heeft namelijk 4 weken in de hitparade gestaan. Toen was het alweer afgelopen.
1: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Ja, zo is dat ook, vrienden. Je kunt reageren via onze website radioemmeloord.nl. Ik vind het fantastisch als je doet. Ah ja. Even zwijmelen in dat programma met deze mooie van Take That.

vol om het pleintje vol te krijgen. De Cats waren uit hun beginperiode. De Mystery Girl, Mystery Morning. Nou ja, dat kan heel leuk zijn, een Mystery Morning natuurlijk. Even dansbare muziek. Met de drive-in show in het land blijft dit nog altijd populair, vrienden. Muziek van de Trance. En Hold Back the Night.

felle stem van Diana Ross bij de Supremes was altijd wel een beetje herkenbaar. De sound, You Can't Hurry Love. Phil Collins heeft het later ook nog eens een keertje over gedaan. Het werd ook een hele aardige hit, vrienden. We gaan op richting van het nieuws en weer. Dit uurtje zit er alweer op het programma Music Memories hier. Music Memories hier op Radio Emmeloord. De laatste is een dame. We geven graag ruimte aan de dames hier zo. Niecy, zo werd ze genoemd bij Leven 558. Wij zeggen gewoon netjes Denise Williams. It's your conscience. Nou, ik wens je nog een hele mooie dag. Geniet ervan.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: En ook een hele goede middag. Luisteraars, welkom. Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Daar zijn we weer. Het is zondagmiddag, even over de klok van 1 uur. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk gaan we weer lekker doordraaien met uitsluitend vinylplaatjes. Weer die mooie 7-inch singeltjes. Ik heb vanmorgen alweer een leuke selectie samengesteld. En het komende uur kunt u dat gaan horen hier op de zender Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem via DAB Plus te ontvangen uiteraard in de Noordoostpolder. En wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl.
0: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

Lekker dansbaarplaatje deze hoor. Dance Yourself Dizzy. En het is vloeibaar eigenlijk. Liquid Gold. En we gingen even terug naar 1981 met deze schijf. Gedraaid op 45 rondjes per minuut.

Creedence Clearwater Revival, uiteraard met I Put A Spell On You. Het was trouwens al een liedje uit 1956 gemaakt door Screaming Jay Hawkins. En onder andere de Creedence Clearwater Revival, die zette dit ook op de plaat. Was eigenlijk volgens mij wel hun grootste hit. En Alan Price, die mocht er trouwens ook zijn. En verder ook nog Nina Simone, die het ook nog op de plaat heeft gezet. Goed, we gaan eens even iets draaien. Terug naar de jaren 70. We zitten nog steeds in de jaren 70. Hier is Terry Jacks. You, my trusted friend.

0: Een zomersplaatje mogen we wel zeggen. Terry Jacks en Seasons in the Sun.
1: The Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

The Arms of Mary, uiteraard een mooi nummer van de Sutherland Brothers and Quiver. Plaatje kraakt wel een beetje, maar dat is dan ook wel weer een beetje de charme van het geheel, uiteraard. Hè. We draaien ze gewoon vanaf de draaitafels, vrienden. Op 7 inch vinyl, op 45 rondjes per minuut. Zo ook deze van The Wings.

Een leuke plaat door dit van Paul McCartney en The Wings. Opgericht deze band door Paul McCartney en zijn vrouw Linda McCartney. En dit was een alleraardigste plaats. Mrs. Vandenbilt hoorde je zojuist op Radio Emmeloord. De volgende die ik op de draaitafel heb liggen is iets van de groep Normaal. Ze treden deze zomer weer op, heb ik begrepen. En de singeltjes die zijn eigenlijk onbetaalbaar, vrienden. Want als je een beetje bij een platenbeurs kijkt, dan vragen ze er rustig 10 tot 20 euro voor een 7-inch singeltje. Nou, dat doen we uiteraard niet ermee. Vandaar nog even deze in de aanbieding.

mooie plaat in hoor. Little River Bands. En het verhaal over de Lonesome Loser. Gedraaid hier op Radio Emmeloord. En de volgende, dames en heren, dat is muziek van de eigen bodem, als het ware. Sandy Ghost en het prachtige Summer Train.

Sandy Coast. Summer Train gedraaid. Ja, lekker om dit nog eens een keer weer zo te horen. En dan ook dan vanaf vinyl op 45 rondjes per minuut uiteraard.

50 jaar terug in de tijd, vrienden. Terug naar de warme zomer van 1976. Toen stond deze groep voor Ferrari hoog in de Nederlandse top 40. Zelfs een weekje op nummer 1. Sweet Love is hier.

Engelse formatie Paper Lace. En The Night Chicago Died. Het was destijds wel hun grootste. Hey vrienden, we gaan even iets leuks draaien van de Beatles. Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Pink Cadillac. Uiteraard de Rita Franklin. En daarvoor nog dat leuke plaatje van Lieutenant Pigrin en de Moldy Oat Dog. Het was een, ja, het was een Britse popgroep. En die had een, daarmee een alleraardigst plaatje in de jaren 70. Dit is trouwens ook afkomstig uit de jaren 70. De groep Magic. En Pilot. Net andersom dus.

0: Velvet en Magic. Ja, dan haal ik me daar toch even de titel door elkaar heen. Hey vrienden, ik kijk eens even op de klok. Het loopt al raden richting 2 uur op deze mooie zondagmiddag. Dat betekent dat ik mijn laatste plaatje ga instarten. Volgende week zondag ben ik er uiteraard weer tussen 1 en 2 op dezelfde zender. En anders op de zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur ook met de aflevering doordraaien. Ik wens u nog een fijne zondag. En veel plezier nog met de rest van de programmering hier op Radio Emmeloord.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
0: En dit gaat mijn laatste worden. Cunningham. En Norma Jean wants to be a movie star. Tot slot van dit programma.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Classic Gold Top 15. Met Willem Keekstra.
3: Nummer 15.

0: De allermooiste. De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
1: Nummer 12.

0: Soul Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: De top 15 begonnen we met Skin Deep van The Stranglers. Nummer 14 Curiosity Killed the Cat met Down to Earth. Nummer 13 Matthew's Southern Comfort met Woodstock. Nummer 12 New York City met I'm Doing Fine Now. En zojuist op nummer 11 Hall & Oates met Rich Girl.
2: Nummer 10.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: Nummer 10, Bad English met Time Stood Still. Nummer 9, Sly and the Family Stone met Everyday People. Nummer 8, Whitney Houston met So Emotional. Tears for Fears op nummer 7 met Shout. En op nummer 6, The Isley Brothers met Harvest for the...
2: Nummer 8.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Op nummer 5 Gary Moore met Still Got the Blues. Nummer 4 The Birds met Turn, Turn, Turn. Nummer 3 The Proclaimers met Letter from America. Nummer 2 Foreigner met Cold as Ice. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is Roy Orbison met Oh Pretty Woman.
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
4: Stand by for Ron O'Quinn.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Ron O'Quinn, Power Music.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: I want you. 18 last time, 17 this for Bob Dylan's I Want You.
4: For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
3: Entered on the 3rd of July on the very first Top 20 show I hosted. That was 8 weeks ago, but now the time for parting is at hand and a drop to 20 for Petula Clark and I Couldn't Live Without Your Love.
5: Cosmic prize has come in by.
6: Big Fry Chocolate Cream. Give it a try.
7: Tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
8: The time now is 11 o'clock, British summertime, midnight Central European time. The makers of Stay Blonde and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20.
9: With your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time, the Top 20.
10: A good evening to you from this boy, Don Wardell, Studio One of Radio Luxembourg, Monday night, 11 o'clock.
11: Right across Great Britain and Europe from the Grand Duchy, Simon Tate here for that boy Don Wardell on Top 20, Sunday the 11th of June 1967. And this is the official Radio Luxembourg New Musical Express Top 20. So, will the Tremolos hold on to the crown, or are Procol Harum, Engelbert Humperdinck, Jimi Hendrix, the Supremes, or Arthur Conley ready to snap at their golden heels? And who will be the top 20 new entries? We have 5 Hit Parade newcomers. And the first of those sleepwalks in at number 20.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

happens most of the time. And the feeling is laid back.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to today's swinging 60s. We're starting in 1967 with the Four Tops.

Heerlijke muziek van Earth, Wind en Fire. En ze riepen ons op om hetzelfde te doen als de Carpenters daarvoor. Sing a song. Uit Chicago komen ze, deze R&B, disco, soul, noem het maar op, groep. Ja, en in de loop van de jaren hebben ze heel veel verschillende artiesten hebben deel uitgemaakt van Earth, Wind en Fire. Maar dit is een prachtig lied. Sing a song. En Sing a song van de Carpenters, waar ik zei 1976, moest het zijn 1973. Dat heb ik even voor u opgezocht. Sing a song, hè, van de Carpenters. Als we zouden zingen, maar dan op zijn Frans. Si on chantait, hier is Julien Clerc.

Ja, als we zouden zingen, Sion Chantin, dat was Julien Clerc. Ja, als die gast daar uit Rusland en die andere gast daar uit Amerika wat meer zouden zingen, dan zou de wereld er misschien een klein beetje beter uitzien. Maar ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat ze gewoon helemaal nooit zingen. Maar dat weet ik niet zeker. Julien Clerc was dat. Ik had vroeger op de middelbare school had ik een vriendinnetje en die was helemaal gek van Frankrijk. En ook helemaal gek van Julien Clerc. Ze is later ook getrouwd met een Fransman. Helemaal Frans georiënteerd was ze. Ik niet zo. uit de film...

gelukkig was hij, die Gene Kelly. Dat moet wel, als ga je niet in de regen lopen zingen natuurlijk. Singing in the Rain, een klassieker. Zoals ze niet meer gemaakt worden tegenwoordig. Ja, Sing for the Day is een lied uitgebracht in 1978. De groep heet Styx. Komt van het album Pieces of Eight. En hun stijl doet me een beetje denken aan de muziek van de groep Yes. Ook uit Chicago komen ze, zijn nog altijd actief. Hier is Styx.

0: Sing for the Day was dat van de groep Styx. En de naam Styx die komt uit de Griekse mythologie, jawel. En dat is dan een rivier die je moet oversteken om naar het dodenrijk te gaan. Jawel, maar niet echt, hè, is mythologie.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emma Lord.

Cilla Black was dat met Sing a Rainbow. En wat een mooie jingle was dat aan het begin. Hè? Die was eigenlijk hiervan van afgehaald. En het was, die jingle is ooit gemaakt door Bob Bate. Bob was een van onze presentatoren. Helaas is hij niet meer bij ons. Ja, hij leeft nog wel. He's alive and kicking, maar niet meer. Hij presenteert niet meer voor Radio Emmeloord. Helaas, maar prachtige jingle heeft hij gemaakt. Sing a Rainbow, Cilla Black was dat. Ja, yeah. Tyrone Wells. Hij hoort de vogels zingen en de birds zingen.

0: Birds Sing. En hij is niet zo heel bekend hier in Nederland, Tyrone Wells. Ik ken eigenlijk alleen dit nummer van hem en de Birds Sing. Maar kan ook aan mij liggen hoor. Het zou best wel kunnen.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
0: Glorie, zo heet het album van Oscar Harris dat hij maakte in 2008 met hits als Try a Little Love, Soldier's Prayer en deze Song for the Children.

samen met zijn begeleidingsband, de Twinkle Stars, was dat natuurlijk. Oscar Harris met Song for the Children uit 1980 was dat. Gospelmuziek nu, op deze paasdag, moet kunnen. De Gator Vocal Band met I'm Gonna Sing.

De Gator Vocal Band. En ze hebben reden om te zingen op deze paasdag. De dag dat Jezus opstond uit de dood. Weet iemand dat nog trouwens? Geen idee. Zingen op zijn Frans nog een keer. Michel Fugain en Le Big Bazar. Chante comme si tu devais mourir demain. Jawel.

alsof je morgen moet sterven. Dat was Michel Fugain en Le Big Bazaar. Ja, en inmiddels is het op 40 seconden na is het 9:10 geworden. En u luistert naar het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Ja, muziek nu van eigen bodem. De Continental Uptight Band. Please sing a song for us. Okay.

0: Ja, dat was de Continental Uptight Band met Please Sing a Song for Us.
1: With love, peace and good music.
2: Muziek vanaf de zeebodem. Dit is Radio Emmeloord.
0: Ja, we zijn te beluisteren op DAB+, online natuurlijk. En overdag zijn we ook te beluisteren via de middengolf, de 747 AM. Dat is van 7 tot 7 uur. En op zondagavond op Radio Elvira, Happy AM en Backyard AM. De Soul Blues Icons, die brachten vorig jaar een album uit met de titel Sing Me a Love Song. En dit is de titelsong.

hoorde John Denver met Annie's Song. En dat kwam van het album Back Home Again uit 1974. En het was een ode aan zijn toenmalige vrouw. Ik ben opgegroeid met deze muziek. Mijn vader had al zijn LP's. Guy Mitchell, Singing the Blues.

Guy Mitchell, zingende blues was dat. Ja, deze vind ik ook heel erg mooi. Beetje dramatisch, maar dat moet kunnen. Mark Anthony, You Sing To Me.

Ja, je hoorde Mark Anthony met You Sang To Me. Prachtig lied. Ik sluit af, want we zijn alweer bijna toe aan de laatste. Nou, niet bijna, helemaal. Ik sluit af met een prachtige live opname van Neil Diamond. Song, Song, Blue.

Ja, met Neil Diamond zijn we aan het eind gekomen van het programma Music Specials hier op Radio Emmeloord. Zometeen komt Dick met zijn verzoekplatenprogramma na het nieuws en het weer. Ik wens u nog een hele fijne Pasen en heel graag tot volgende week. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, ik heb geloof ik iemand aan de lijn. Maar is, dat gaat weer niet, zie ik. Nou, jammer. Jammer dan.
1: Dit is Dick Offinga op Radio Emmeloord.
0: Sunday's Requests.

en dankjewel Annelies voor het afgelopen uur music specials. En dit is een soort mix van verzoekjes en eigen keuze. En ik moet nog een beetje wennen weer aan dit mengpaneel, want gistermorgen zat ik bij de lokale omroep en daar is alles wel gekoppeld aan de knopjes. En hier moet ik het gewoon met de muis doen. En ik dacht dat ik iemand aan de telefoon had, maar ik moet even kijken of dat allemaal werkt. Dat werkt dus nog niet, maar dat is even wennen. Maar dat geeft niet. En ik kreeg net ook een leuk...

Michael Bublé met Everything. En u kunt voor dit programma verzoekjes aanvragen via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Maar het kan ook telefonisch 0527-265471. En vanaf vanavond worden we ook weer doorgegeven door Radio Elvira op de 1224. Veel plezier op 1224. Daar zat Radio Emmeloord ook nog een keer op, maar dat is alweer tijden geleden. Dankjewel, Peter. En gistermorgen was ik technicus bij de lokale omroep Radio Noordoostpolder en de presentator was Jannes Punter. En we hebben 3 uur veel plezier gehad. En Jannes, hier is QB voor jou.

Ja, Neil Diamond. Beautiful Noise. Dat slaat hopelijk ook op Radio Emmeloord. Ja, ik heb hier dus een DNR-mengpaneel. En Kees Koopman heeft de software van MR-List geïnstalleerd, maar nog niet de zaak aan de knopjes gekoppeld. En gistermorgen bij Radio het Oostpolder had ik de knopjes wel, dus dan moest ik even omdenken, zoals dat heet. Dit is Radio Emmeloord op DAB+ online en 1224 met de golf.

Chris de Burg, Lady in Red. En gistermorgen hadden we diverse mensen in de uitzending via de telefoon. Dat was dan wel een mobiele telefoon. En hier is een nieuwe vaste lijn. En het werkt nog niet zoals het moet werken, maar misschien binnenkort wel. We moeten even oefenen. Dit is Radio Emmeloord, DHB Plus, online en 12.24.

Ja, Brenda Lee. Ook van haar knipte ik foto's uit de Muziekexpress en Muziekparade. En die plakte ik allemaal aan de muren van mijn eigen kamer. Het hing helemaal vol. Het lag vol met posters en met platen en met pick-ups en oude radio's en weet ik veel. Het is Radio Emmeloord op de zondagavond.

Ja, eind 1967 flink geplucht door Radio Caroline, want omdat ze geen reclames meer hadden, werden ze een plugstation. En dat was natuurlijk op het Major Minor label, waar ook de Dubliners op zaten en andere artiesten. En waarvan Johnny Walker wel eens platen uit de Patrijspoort gooide. Dan later heeft Jan van Veen dit opgepakt voor een candlelight-programma op een vrijdagavond. En later is dat ook verschenen op Hilversum 3, op maandagavond bij de Avro. En weer later hoorde ik hem terug op Sky Radio.

De zingende dominee op deze eerste paasdag. En dat 's avonds om 9:10. En hier is Christopher Cross.

het was het weer voor vanavond. Vorige week de eerste uitzending en ik beloof dat ik nu elke zondagavond te horen ben, of live of opgenomen. Dit programma is terug volgende week zondagavond om 9 uur. Ik dank iedereen voor het luisteren. Ik dank Radio Elvira voor het doorprikken. En graag tot de volgende keer.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.

0: is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.